maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Na afloop van het voetbaltoernooi om de Zuurkoolcup in Oud-Karspel heeft de politie twee minderjarige jongens aangehouden. Buiten de feesttent ontstonden in de nacht van zaterdag op zondag meerdere opstootjes. Een jongen werd na een korte achtervolging aangehouden voor verstoring van de openbare orde. De ander gedroeg zich agressief tegen de politie en beledigde een agent. Beiden gingen naar huis met een procesverbaal en een boete. Ruim 200 Alkmaarders zoeken een huisarts in Alkmaar. Dat blijkt uit gegevens van verzekeraars. Het aantal van ruim 200 is wel inclusief nieuwkomers die nu nog terecht kunnen in oude woonplaats. Gemeente Alkmaar heeft een minder groot huisartsentekort dan gemiddeld. 55% van de praktijken heeft een patiëntenstop tegenover landelijk 65. Wie geen huisarts heeft kan, als dat nodig is, terecht bij de huisartsenpost. De Alkmaarse oud-wethouder Christian Schouten wordt de nieuwe fractievoorzitter van de lokale fractie van D66. Schouten volgt Jens van Gorp op, die wil stoppen als raadslid om meer tijd over te houden voor werk en privéleven. De nieuwe fractieleider is al sinds 2013 actief voor D66 Alkmaar. Christian Schouten was de afgelopen jaren wethouder, maar moest eerst dit jaar aftreden in kwestie rond de asielopvang in Hotel Alkmaar. De eerste kermisdagen in Alkmaar zijn volgens de gemeente goed verlopen. Wel zijn er vrijdag twee jongens weggestuurd. Ze zouden op de kermis een schijngevecht hebben gehouden. En dat zorgde voor de nodige onrust. Het tweetal heeft nu een kermisverbod gekregen. De gemeente Alkmaar zet handhavers en jongerenwerkers in op de kermis en jeugdcoördinatoren van de Alkmaarse politie. En die werken daar samen met die van Herugewaard en Schagen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft 3 nieuwe bestuursleden. 2 van hem komen uit Herugewaard. Suzanne Giardina van Kampen en Tjeerd Schumacher nemen namens het Water en Natuur plaats in het algemeen bestuur. Zij volgen onder andere Floris de Boer op, die onlangs zijn zetel afstond omdat hij wethouder werd in Dijk en Waard. Ook VVD'er Doretti van Raai uit Horen treedt toe tot het waterschapsbestuur. Ruim 200 Alkmaarders zoeken een huisarts in Alkmaar. Dat blijkt uit gegevens van verzekeraars. Het aantal van ruim 200 is wel inclusief nieuwkomers die nu nog terecht kunnen in oude woonplaats. Gemeente Alkmaar heeft een minder groot huisartsentekort dan gemiddeld. 55% van de praktijken heeft een patiëntenstop, tegenover landelijk 65. Wie geen huisarts heeft, kan, als dat nodig is, terecht bij de huisartsenpost. De brandweer van Herugewaard heeft een flinke klus gehad aan het redden van een kat. Millie klom zonder gedak op van een huis aan de lek en zat daar de volgende ochtend nog steeds. Omdat Millie medicijnen nodig heeft, besloot de eigenaar de brandweer erbij te halen. De kat kroop onder de zonnepanelen en liet zich niet vangen. Na een duw met een plank rende ze naar het zonnepaneel verderop, maar uiteindelijk kreeg de brandweer haar toch te pakken. Inwoners van Castricum die tegen het nieuwbouwplan van het Kooiplein in Castricum zijn, zijn voor niets naar de Raad van State geweest. Eenmaal in Den Haag bleek dat de ontwikkelaars pas eind dit jaar vergunning aanvraagt. Tot dan is er voor de Raad van State niets te doen. De groep bewoners vindt dat de ontwikkelaar dit had moeten melden. Ze zijn tegen het bouwplan omdat ze het te kolossaal vinden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft 3 nieuwe bestuursleden. 2 van hem komen uit Herugewaard. Suzanne Giardina van Kampen en Tjeerd Schumacher nemen namens het water en natuur plaats in het algemeen bestuur. Zij volgen onder andere Floris de Boer op, die onlangs zijn zetel afstond omdat hij wethouder werd in Dijk en Waard. Ook VVD'er Doretti van Raai uit Horen treedt toe tot het waterschapsbestuur. De regionale WMO-hulp gaat op eind januari over naar een ander zorgbedrijf dan het huidige Medipoint. 4 kandidaten hebben gereageerd op de aanbesteding en bij de selectie woog kwaliteit voor 60% mee en de prijs voor 40%. Winnaar werd Kersten, dat al 39 jaar bestaat en 28 vestigingen heeft. Het bedrijf gaat nu verder afspraken maken met de gemeente in de regio. Voor die cliënten verandert er niets. Sommige onderdelen van de Viewer Tour in Egmond zijn nu al uitverkocht. Voor meerdere tijdvakken van de Family Walk zijn geen startbewijzen meer. Alleen op de vrijdagavond is nog plek. Bij elkaar zijn er al 10.000 aanmeldingen voor de 12e editie van de Wandeltour. Die voert langs lichtkunstwerken, acts en ander vermaak. Officieel kan aanmelden tot en met 16 november. Maar doorgaans zijn alle tickets een paar weken eerder al weg. Het tegen de afspraken in onderbrengen van nieuwe statushouders in Hotel Alkmaar gebeurde volgens het COA per ongeluk. Het was volgens de organisatie een administratieve fout die ontstond nadat de plekken vrij kwamen in het hotel. Het statushoudersgezin van 4 mensen waar het om gaat heeft inmiddels woonruimte aangeboden gekregen. De gemeente Alkmaar overweegt nog in hoeverre het toch gaat handhaven. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een grote

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kanskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kanskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis. Naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Na afloop van het voetbaltoernooi om de Zuurkoolcup in Oud-Karspel heeft de politie twee minderjarige jongens aangehouden. Buiten de feesttent ontstonden in de nacht van zaterdag op zondag meerdere opstootjes. Een jongen werd na een korte achtervolging aangehouden voor verstoring van de openbare orde. De ander gedroeg zich agressief tegen de politie en beledigde een agent. Beide gingen naar huis met een procesverbaal en een boete. Ruim 200 Alkmaarders zoeken een huisarts in Alkmaar. Dat blijkt uit gegevens van verzekeraars. Het aantal van ruim 200 is wel inclusief nieuwkomers die nu nog terecht kunnen in oude woonplaats. Gemeente Alkmaar heeft een minder groot huisartsentekort dan gemiddeld. 55% van de praktijken heeft een patiëntenstop tegenover landelijk 65. Wie geen huisarts heeft, kan, als dat nodig is, terecht bij de huisartsenpost. De Alkmaarse oud-wethouder Christian Schouten wordt de nieuwe fractievoorzitter van de lokale fractie van D66. Schouten volgt Jens van Gorp op, die wil stoppen als raadslid om meer tijd over te houden voor werk en privéleven. De nieuwe fractieleider is al sinds 2013 actief voor D66 Alkmaar. Christian Schouten was de afgelopen jaren wethouder, maar moest eerst dit jaar aftreden in kwestie rond de asielopvang in Hotel Alkmaar. De eerste kermisdagen in Alkmaar zijn volgens de gemeente goed verlopen. Wel zijn er vrijdag twee jongens weggestuurd. Ze zouden op de kermis een schijngevecht hebben gehouden. En dat zorgde voor de nodige onrust. Het tweetal heeft nu een kermisverbod gekregen. De gemeente Alkmaar zet handhavers en jongerenwerkers in op de kermis en jeugdcoördinatoren van de Alkmaarse politie. En die werken daar samen met die van Herugewaard en Schagen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en de militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft 3 nieuwe bestuursleden. 2 van hem komen uit Herugewaard. Suzanne Giardina van Kampen en Tjeerd Schumacher nemen namens het water en natuur plaats in het algemeen bestuur. Zij volgen onder andere Floris de Boer op, die onlangs zijn zetel afstond omdat hij wethouder werd in Dijk en Waard. Ook VVD'er Doretti van Raai uit Horen treedt toe tot het waterschapsbestuur. Ruim 200 Alkmaarders zoeken een huisarts in Alkmaar. Dat blijkt uit gegevens van verzekeraars. Het aantal van ruim 200 is wel inclusief nieuwkomers die nu nog terecht kunnen in oude woonplaats. Gemeente Alkmaar heeft een minder groot huisartsentekort dan gemiddeld. 55% van de praktijken heeft een patiëntenstop tegenover landelijk 65. Wie geen huisarts heeft, kan, als dat nodig is, terecht bij de huisartsenpost. De brandweer van Herugewaard heeft een flinke klus gehad aan het redden van een kat. Millie klom zonder gedak op van een huis aan de lek en zat daar de volgende ochtend nog steeds. Omdat Millie medicijnen nodig heeft, besloot de eigenaar de brandweer erbij te halen. De kat kroop onder de zonnepanelen en liet zich niet vangen. Na een duw met een plank rende ze naar het zonnepaneel verderop, maar uiteindelijk kreeg de brandweer haar toch te pakken. Inwoners van Castricum die tegen het nieuwbouwplan van het Kooiplein in Castricum zijn, zijn voor niets naar de Raad van State geweest. Eenmaal in Den Haag bleek dat de ontwikkelaars pas eind dit jaar vergunning aanvraagt. Tot dan is er voor de Raad van State niets te doen. De groep bewoners vindt dat de ontwikkelaar dit had moeten melden. Ze zijn tegen het bouwplan omdat ze het te kolossaal vinden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
2: Mijn hoofd zit vol. Boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
1: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
3: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd, daar moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
1: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft 3 nieuwe bestuursleden. 2 van hen komen uit Herugewaard. Suzanne Giardina van Kampen en Tjeerd Schumacher nemen namens het Water en Natuur plaats in het algemeen bestuur. Zij volgen onder andere Floris de Boer op, die onlangs zijn zetel afstond omdat hij wethouder werd in Dijk en Waard. Ook VVD'er Doretti van Raai uit Horen treedt toe tot het waterschapsbestuur. De regionale WMO-hulp gaat op eind januari over naar een ander zorgbedrijf dan het huidige Medipoint. 4 kandidaten hebben gereageerd op de aanbesteding en bij de selectie woog kwaliteit voor 60% mee en de prijs voor 40%. Winnaar werd Kersten, dat al 39 jaar bestaat en 28 vestigingen heeft. Het bedrijf gaat nu verder afspraken maken met de gemeente in de regio. Voor die cliënten verandert er niets. Sommige onderdelen van de Viewer Tour in Egmond zijn nu al uitverkocht. Voor meerdere tijdvakken van de Family Walk zijn geen startbewijzen meer. Alleen op de vrijdagavond is nog plek. Bij elkaar zijn er al 10.000 aanmeldingen voor de 12e editie van de Wandeltour. Die voert langs lichtkunstwerken, acts en ander vermaak. Officieel kan aanmelden tot en met 16 november. Maar doorgaans zijn alle tickets een paar weken eerder al weg. Het tegen de afspraken in onderbrengen van nieuwe statushouders in Hotel Alkmaar gebeurde volgens het COA per ongeluk. Het was volgens de organisatie een administratieve fout die ontstond nadat de plekken vrijkwamen in het hotel. Het statushoudersgezin van 4 mensen waar het om gaat heeft inmiddels woonruimte aangeboden gekregen. De gemeente Alkmaar overweegt nog in hoeverre het toch gaat handhaven. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de drie beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
2: Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
1: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren twee schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
3: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schade content zien.
1: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders, zoals ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900-9622, 50 cent per minuut. 0900-9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Na afloop van het voetbaltoernooi om de Zuurkool Cup in Oud-Karspel heeft de politie twee minderjarige jongens aangehouden. Buiten de feesttent ontstonden in de nacht van zaterdag op zondag meerdere opstootjes. Een jongen werd na een korte achtervolging aangehouden voor verstoring van de openbare orde. De ander gedroeg zich agressief tegen de politie en beledigde een agent. Beide gingen naar huis met een procesverbaal en een boete. Ruim 200 Alkmaarders zoeken een huisarts in Alkmaar. Dat blijkt uit gegevens van verzekeraars. Het aantal van ruim 200 is wel inclusief nieuwkomers die nu nog terecht kunnen in oude woonplaats. Gemeente Alkmaar heeft een minder groot huisartsentekort dan gemiddeld. 55% van de praktijken heeft een patiëntenstop tegenover landelijk 65. Wie geen huisarts heeft, kan, als dat nodig is, terecht bij de huisartsenpost. De Alkmaarse oud-wethouder Christian Schouten wordt de nieuwe fractievoorzitter van de lokale fractie van D66. Schouten volgt Jens van Gorp op, die wil stoppen als raadslid om meer tijd over te houden voor werk en privéleven. De nieuwe fractieleider is al sinds 2013 actief voor D66 Alkmaar. Christian Schouten was de afgelopen jaren wethouder, maar moest eerst dit jaar aftreden in kwestie rond de asielopvang in Hotel Alkmaar. De eerste kermisdagen in Alkmaar zijn volgens de gemeente goed verlopen. Wel zijn er vrijdag twee jongens weggestuurd. Ze zouden op de kermis een schijngevecht hebben gehouden. En dat zorgde voor de nodige onrust. Het tweetal heeft nu een kermisverbod gekregen. De gemeente Alkmaar zet handhavers en jongerenwerkers in op de kermis en jeugdcoördinatoren van de Alkmaarse politie. En die werken daar samen met die van Herugewaard en Schagen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: music.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
2: Er sloegen de vlammen over het dak. Intussen is het hele pand verlengen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nou mee bezig.
1: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraakavond hun verhaal kwijt.
3: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
4: Geef ons alsjeblieft ons dorp terug.
1: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en iets warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust- en duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
3: Er was al een hulphond gedacht.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Na afloop van het voetbaltoernooi om de Zuurkoolcup in Oud-Karspel heeft de politie twee minderjarige jongens aangehouden. Buiten de feesttent ontstonden in de nacht van zaterdag op zondag meerdere opstootjes. Een jongen werd na een korte achtervolging aangehouden voor verstoring van de openbare orde. De ander gedroeg zich agressief tegen de politie en beledigde een agent. Beide gingen naar huis met een procesverbaal en een boete. Ruim 200 Alkmaarders zoeken een huisarts in Alkmaar. Dat blijkt uit gegevens van verzekeraars. Het aantal van ruim 200 is wel inclusief nieuwkomers die nu nog terecht kunnen in oude woonplaats. Gemeente Alkmaar heeft een minder groot huisartsentekort dan gemiddeld. 55% van de praktijken heeft een patiëntenstop tegenover landelijk 65. Wie geen huisarts heeft, kan, als dat nodig is, terecht bij de huisartsenpost. De brandweer van Irugewaard heeft een flinke klus gehad aan het redden van een kat. Millie klom zonder gedak op van een huis aan de lek en zat daar de volgende ochtend nog steeds. Omdat Millie medicijnen nodig heeft, besloot de eigenaar de brandweer erbij te halen. De kat kroop onder de zonnepanelen en liet zich niet vangen. Na een duw met een plank rende ze naar het zonnepaneel verderop, maar uiteindelijk kreeg de brandweer haar toch te pakken. Inwoners van Castricum die tegen het nieuwbouwplan van het Kooiplein in Castricum zijn, zijn voor niets naar de Raad van State geweest. Eenmaal in Den Haag bleek dat de ontwikkelaars pas eind dit jaar vergunning aanvraagt. Tot dan is er voor de Raad van State niets te doen. De groep bewoners vindt dat de ontwikkelaar dit had moeten melden. Ze zijn tegen het bouwplan omdat ze het te kolossaal vinden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er vaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog twee vrachtschepen door. Maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werk kort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. En vandaag is er nog twee keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Natuurgebied de Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd heeft niet geholpen. En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. En 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar twee vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. NS-medewerkers hebben de peuter vervolgens teruggebracht. Het weer dan nog zonnig vandaag, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rembaard Mans van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het op dit moment onder andere langzaam op de A9... Diemen richting Amstelveen. Tussen Amsterdam-Gaasperdam en Amstelveen 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A10 Ring Zuid richting Den Haag rijdt het langzaam tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam-Slotervaart door wegwerkzaamheden. Het doet hier ook 5 tot 10 minuten langer over. Dan nog een melding vanuit de NS, want tussen Haarlem en Zandvoort aan Zee rijden geen treinen. Dat komt door een beschadigd spoorviaduct. Dit duurt waarschijnlijk nog tot 11 uur vanochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de N205 Zwanenburg richting Nieuw-Vennep. Tussen de aansluiting met de N201 en Nieuw-Vennep doe je er een kwartier langer over. Dan nog een melding vanuit de NS, want tussen Haarlem en Zandvoort aan Zee rijden geen treinen. Dat komt door een beschadigd spoorviaduct en dat duurt waarschijnlijk nog tot 11 uur van morgen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een vrachtwagenchauffeur is ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de N242 in Rugelwaard. De chauffeur werd mogelijk onwel en raakte eerst een auto en botste daarna tegen een verkeerslichtenportaal. Hij raakte daarbij bekneld en moest met zwaar materieel door de brandweer worden bevrijd. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Vanwege de hulpverlening en onderzoek werd de N242 voor langere tijd afgesloten. Het opruimen van drugsafval in het riool onder de Bestevaarstraat in Alkmaar heeft 560.000 euro gekost. Toen in januari een cocaïnewasserij was ontdekt, bleek dat die ernstige kwikfrontreiniging had veroorzaakt. De gemeente hoopt de reinigingskosten vergoed te krijgen door het Rijk. Die heeft een speciaal budget voor gemeenten omdat kosten niet altijd of pas lange tijd kunnen worden verhaald op de daders. De regionale WMO-hulp gaat op eind januari over naar een ander zorgbedrijf dan het huidige Medipoint. 4 kandidaten hebben gereageerd op de aanbesteding en bij de selectie woog kwaliteit voor 60% mee en de prijs voor 40%. Winnaar werd Kersten, dat al 39 jaar bestaat en 28 vestigingen heeft. Het bedrijf gaat nu verder afspraken maken met de gemeente in de regio. Voor die cliënten verandert er niets. Sommige onderdelen van de Viewer Tour in Egmond zijn nu al uitverkocht. Voor meerdere tijdvakken van de Family Walk zijn geen startbewijzen meer. Alleen op de vrijdagavond is nog plek. Bij elkaar zijn er al 10.000 aanmeldingen voor de 12e editie van de Wandeltour. Die voert langs lichtkunstwerken, acts en ander vermaak. Officieel kan aanmelden tot en met 16 november. Maar doorgaans zijn alle tickets een paar weken eerder al weg. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk. Maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt. Maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Moeras de zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. En volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

occur.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. MDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het gebouw van het Lusa College op de hoek van de Wilhelminalaan en de Kennemer Singel in Alkmaar wordt een wooncomplex. De particuliere school verhuist na dit schooljaar omdat het monumentale gebouw niet meer past bij de wensen voor modern onderwijs. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe locatie in Alkmaar. Eigenaar Segesta is van plan om 26 huurwoningen in te richten, waarvan een derde sociaal. De haalbaarheid wordt op dit moment onderzocht. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft 3 nieuwe bestuursleden. 2 van hem komen uit Herugewaard. Suzanne Giardina van Kampen en Tjeerd Schumacher nemen namens het Water en Natuur plaats in het algemeen bestuur. Zij volgen onder andere Floris de Boer op, die onlangs zijn zetel afstond omdat hij wethouder werd in Dijk en Waard. Ook VVD'er Doretti van Raai uit Horen treedt toe tot het waterschapsbestuur. Na afloop van het voetbaltoernooi om de Zuurkool Cup in Oud-Karspel heeft de politie 2 minderjarige jongens aangehouden. Buiten de feesttent ontstonden in de nacht van zaterdag op zondag meerdere opstootjes. Een jongen werd na een korte achtervolging aangehouden voor verstoring van de openbare orde. De ander gedroeg zich agressief tegen de politie en beledigde een agent. Beiden gingen naar huis met een procesverbaal en een boete. De brandweer van Herugewaard heeft een flinke klus gehad aan het redden van een kat. Millie klom zonder gedak op van een huis aan de lek en zat daar de volgende ochtend nog steeds. Omdat Millie medicijnen nodig heeft, besloot de eigenaar de brandweer erbij te halen. De kat kroop onder de zonnepanelen en liet zich niet vangen. Na een duw met een plank rende ze naar het zonnepaneel verderop, maar uiteindelijk kreeg de brandweer haar toch te pakken. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent
1: 24. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud

0: ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat melden Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïense vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. Het Nederlandse systeem iDEAL zit in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. Dat zegt dat er frauduleuze mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken, bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien, van zowel iDEAL als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen. Meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het gebouw van het Lusa College op de hoek van de Wilhelminalaan en de Kennemer Singel in Alkmaar wordt een wooncomplex. De particuliere school verhuist na dit schooljaar omdat het monumentale gebouw niet meer past bij de wensen voor modern onderwijs. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe locatie in Alkmaar. Eigenaar Segesta is van plan om 26 huurwoningen in te richten, waarvan een derde sociaal. De haalbaarheid wordt op dit moment onderzocht. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft 3 nieuwe bestuursleden. 2 van hem komen uit Herugewaard. Suzanne Giardina van Kampen en Tjeerd Schumacher nemen namens het Water en Natuur plaats in het algemeen bestuur. Zij volgen onder andere Floris de Boer op, die onlangs zijn zetel afstond omdat hij wethouder werd in Dijk en Waard. Ook VVD'er Doretti van Raai uit Horen treedt toe tot het waterschapsbestuur. Ruim 200 Alkmaarders zoeken een huisarts in Alkmaar. Dat blijkt uit gegevens van verzekeraars. Het aantal van ruim 200 is wel inclusief nieuwkomers die nu nog terecht kunnen in een oude woonplaats. Gemeente Alkmaar heeft een minder groot huisartsentekort dan gemiddeld. 55% van de praktijken heeft een patiëntenstop tegenover landelijk 65. Wie geen huisarts heeft, kan, als dat nodig is, terecht bij de huisartsenpost. De Alkmaarse oud-wethouder Christian Schouten wordt de nieuwe fractievoorzitter van de lokale fractie van D66. Schouten volgt Jens van Gorrelp op, die wil stoppen als raadslid om meer tijd over te houden voor werk en privéleven. De nieuwe fractieleider is al sinds 2013 actief voor D66 Alkmaar. Christian Schouten was de afgelopen jaren wethouder, maar moest eerst dit jaar aftreden in kwestie rond de asielopvang in Hotel Alkmaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. De klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland. Maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rembaard Mans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een vrachtwagenchauffeur is ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de N242 in Rugelwaard. De chauffeur werd mogelijk onwel en raakte eerst een auto en botste daarna tegen een verkeerslichtenportaal. Hij raakte daarbij bekneld en moest met zwaar materieel door de brandweer worden bevrijd. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Vanwege de hulpverlening en onderzoek werd de N242 voor langere tijd afgesloten. Het opruimen van drugsafval in het riool onder de Bestevaarstraat in Alkmaar heeft 560.000 euro gekost. Toen in januari een cocaïnewasserij was ontdekt, bleek dat die ernstige kwikverontreiniging had veroorzaakt. De gemeente hoopt de reinigingskosten vergoed te krijgen door het Rijk. Die heeft een speciaal budget voor gemeenten omdat kosten niet altijd of pas lange tijd kunnen worden verhaald op de daders. De regionale WMO-hulp gaat op eind januari over naar een ander zorgbedrijf dan het huidige Medipoint. 4 kandidaten hebben gereageerd op de aanbesteding en bij de selectie woog kwaliteit voor 60% mee en de prijs voor 40%. Winnaar werd Kersten, dat al 39 jaar bestaat en 28 vestigingen heeft. Het bedrijf gaat nu verder afspraken maken met de gemeente in de regio. Voor die cliënten verandert er niets. Sommige onderdelen van de Viewer Tour in Egmond zijn nu al uitverkocht. Voor meerdere tijdvakken van de Family Walk zijn geen startbewijzen meer. Alleen op de vrijdagavond is nog plek. Bij elkaar zijn er al 10.000 aanmeldingen voor de 12e editie van de Wandeltour. Die voert langs lichtkunstwerken, acts en ander vermaak. Officieel kan aanmelden tot en met 16 november. Maar doorgaans zijn alle tickets een paar weken eerder al weg. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims en er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. Gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord: ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking, misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm, 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rembaert Mans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Zaanstad-Horen staat bij de afrit Avenhoorn 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het gebouw van het Lusa College op de hoek van de Wilhelminalaan en de Kennemer Singel in Alkmaar wordt een wooncomplex. De particuliere school verhuist na dit schooljaar omdat het monumentale gebouw niet meer past bij de wensen voor modern onderwijs. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe locatie in Alkmaar. Eigenaar Segesta is van plan om 26 huurwoningen in te richten, waarvan een derde sociaal. De haalbaarheid wordt op dit moment onderzocht. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft 3 nieuwe bestuursleden. 2 van hem komen uit Heerhugowaard. Suzanne Giardina van Kampen en Tjeerd Schumacher nemen namens het water en natuur plaats in het algemeen bestuur. Zij volgen onder andere Floris de Boer op, die onlangs zijn zetel afstond omdat hij wethouder werd in Dijk en Waard. Ook VVD'er Doretti van Raai uit Horen treedt toe tot het waterschapsbestuur. Na afloop van het voetbaltoernooi om de Zuurkoolcup in Oud-Karspel heeft de politie 2 minderjarige jongens aangehouden. Buiten de feesttent ontstonden in de nacht van zaterdag op zondag meerdere opstootjes. Een jongen werd na een korte achtervolging aangehouden voor verstoring van de openbare orde. De ander gedroeg zich agressief tegen de politie en beledigde een agent. Beide gingen naar huis met een procesverbaal en een boete. De brandweer van Heerhugowaard heeft een flinke klus gehad aan het redden van een kat. Millie klom zonder gedak op van een huis aan de lek en zat daar de volgende ochtend nog steeds. Omdat Millie medicijnen nodig heeft, besloot de eigenaar de brandweer erbij te halen. De kat kroop onder de zonnepanelen en liet zich niet vangen. Na een duw met een plank rende ze naar het zonnepaneel verderop, maar uiteindelijk kreeg de brandweer haar toch te pakken. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent24 automatiseren

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Zaanstad-Horen staat bij de afrit Avenhoorn 8 kilometer file. De vertraging is een half uur. Staat een auto in brand, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een vrachtwagenchauffeur is ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de N242 in Rugelwaard. De chauffeur werd mogelijk onwel en raakte eerst een auto en botste daarna tegen een verkeerslichtenportaal. Hij raakte daarbij bekneld en moest met zwaar materieel door de brandweer worden bevrijd. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Vanwege de hulpverlening en onderzoek werd de N242 voor langere tijd afgesloten. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft 3 nieuwe bestuursleden. 2 van hem komen uit Herugewaard. Suzanne Giardina van Kampen en Tjeerd Schumacher nemen namens het water en natuur plaats in het algemeen bestuur. Zij volgen onder andere Floris de Boer op, die onlangs zijn zetel afstond omdat hij wethouder werd in Dijk en Waard. Ook VVD'er Doretti van Raai uit Horen treedt toe tot het waterschapsbestuur. Ruim 200 Alkmaarders zoeken een huisarts in Alkmaar. Dat blijkt uit gegevens van verzekeraars. Het aantal van ruim 200 is wel inclusief nieuwkomers die nu nog terecht kunnen in oude woonplaats. Gemeente Alkmaar heeft een minder groot huisartsentekort dan gemiddeld. 55% van de praktijken heeft een patiëntenstop tegenover landelijk 65. Wie geen huisarts heeft, kan, als dat nodig is, terecht bij de huisartsenpost. De Alkmaarse oud-wethouder Christian Schouten wordt de nieuwe fractievoorzitter van de lokale fractie van D66. Schouten volgt Jens van Gorp op, die wil stoppen als raadslid om meer tijd over te houden voor werk en privéleven. De nieuwe fractieleider is al sinds 2013 actief voor D66 Alkmaar. Christian Schouten was de afgelopen jaren wethouder, maar moest eerst dit jaar aftreden in kwestie rond de asielopvang in Hotel Alkmaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en

0: branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een kleine 50 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je meer dan 5 minuten oponthoud. Op de A7 Zaanstad-Hoorn bij Purmerend is de vertraging 10 minuten. Bij Avenhoorn ook 10 minuten extra reistijd. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk-Oost en Akersloot een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de N230 Utrecht-Maarsen tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek is de vertraging een kwartier. En op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Er staat ruim 60 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 5 minuten vertraging. Op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Blaricum is de vertraging 10 minuten. Op de A7 nu de meeste vertraging van Zaanstad naar Hoorn tussen Zaandam en Purmerend ruim 3 kwartier op onthoud. Zo'n ongeluk gebeurt, de linkerrijstrook is dicht. Ook op de A9 Amstelveen-Alkmaar 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot. Daar is de linkerrijstrook ook dicht. Op de A22 Velzen-Beverwijk bij knooppunt Beverwijk 1 kwartier vertraging. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A27 van Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunette. Er zijn 3 rijstroken dicht, kost je 20 minuten. Door omrijders is het ook heel erg druk op de N230 Utrecht-Maarsen tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek, 20 minuten vertraging. En op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland ook 1 kwartier extra reistijd.
4: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Foutparkeerders in Alkmaar krijgen geen bekeuring als hun auto geen Nederlands, Belgisch of Duits kenteken heeft. Dit bevestigt het college na vragen van de fractie van OPA. De fractie wil van het college weten waarom de meesten worden ontzien en wat dat aan boetegeld scheelt. OPA stelt meteen voor om wielklemmen te gebruiken als het achteraf innen van boetes in bepaalde landen lastig blijkt. Een vrachtwagenchauffeur is ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de N242 in Herugewaard. De chauffeur kwam op de kruising met de Zuid-Tangent tegen een verkeerslichte portaal, mogelijk nadat hij onwel was geworden. Hij raakte bekneld en moest met zwaar materieel door de brandweer worden bevrijd. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Vanwege de hulpverlening en onderzoek werd de N242 voor langere tijd afgesloten. Het gebouw van het Luza College op de hoek van de Wilhelminalaan en de Kennemersingel in Alkmaar wordt een wooncomplex. De particuliere school verhuist na dit schooljaar omdat het monumentale gebouw niet meer past bij de wensen voor modern onderwijs. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe locatie in Alkmaar. Eigenaar Segesta is van plan om 26 huurwoningen in te richten, waarvan een derde sociaal. De haalbaarheid wordt op dit moment onderzocht. Na afloop van het voetbaltoernooi om de Zuurkoolcup in Oud-Karspel heeft de politie 2 minderjarige jongens aangehouden. Buiten de feesttent ontstonden in de nacht van zaterdag op zondag meerdere opstootjes. Een jongen werd na een korte achtervolging aangehouden voor verstoring van de openbare orde. De ander gedroeg zich agressief tegen de politie en beledigde een agent. Beide gingen naar huis met een procesverbaal en een boete. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van

0: een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Er staat ongeveer 130 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Knappend de Hoek en Roelevarensveen 25 minuten tijdverlies. A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandam en Purmerend ruim 20 minuten vertraging door een ongeluk. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar ook een uur oponthoud tussen Knappend Rotterpolderplein en Knappend Kooimeer. Komt ook door een ongeluk, alle rijstroken zijn er wel weer vrij. Het is daardoor ook erg druk geworden op de A22 Velsen-Beverwijk tussen Knappend Velsen en Knappend Beverwijk 25 minuten oponthoud. Ook op de N208 merk je dat, van Sassenheim naar Velsen voor de aansluiting met de A22 20 minuten vertraging. Op de N230 Utrecht-Maarsen tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek is het oponthoud nu ook 25 minuten. En op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland sta je 20 minuten in de file.
1: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Justitie eist 12 weken cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen een 25-jarige Alkmaarder voor meerdere verkeersmisdrijven. De man zou regelmatig zonder rijbewijs hebben gereden en botst onder invloed tegen een lantaarnpaal. Ook kwam vorig jaar een 77-jarige fietster uit Heiloo ten val, nadat de man als voetganger niet goed zou hebben opgelet. Hij stapte na het ongeval in een auto en maakte zich uit de voeten. Zij overleed later in het ziekenhuis. De regiogemeenten roepen bouwers op snel hun project aan te melden om meer kans te maken op elektriciteit. Nieuwe regelgeving legt de verantwoording bij gemeenten om een lijst van bouwprojecten voor de komende 10 jaar op te stellen. Ze hebben tot en met 22 oktober om die lijst in te dienen bij de autoriteit Consument en Markt. Bouwers krijgen tot begin september om hun plannen in te dienen. De precieze datum hangt af van de gemeente. Een vrachtwagenchauffeur is ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de N242 in Rugelwaard. De chauffeur werd mogelijk onwel en raakte eerst een auto en botste daarna tegen een verkeerslichtenportaal. Hij raakte daarbij bekneld en moest met zwaar materieel door de brandweer worden bevrijd. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Vanwege de hulpverlening en onderzoek werd de N242 voor langere tijd afgesloten. De regionale WMO-hulp gaat op 1 januari over naar een ander zorgbedrijf dan het huidige Medipoint. 4 kandidaten hebben gereageerd op de aanbesteding en bij de selectie woog kwaliteit voor 60% mee en de prijs voor 40%. Winnaar werd Kersten, dat al 39 jaar bestaat en 28 vestigingen heeft. Het bedrijf gaat nu verder afspraken maken met de gemeente in de regio. Voor die cliënten verandert er niets. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt nu daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn eerder ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd 2e op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds druk in de regio met in totaal 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelevarensveen is de vertraging een kwartier door een aanrijding. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velzen en Akersloot 35 minuten vertraging door een ongeluk. Op de A22 daardoor ook file van Velzen naar Beverwijk. Bij Beverwijk 10 minuten extra reistijd. Op de N208 Sassenheim-Velzen voor de aansluiting met de A22 20 minuten vertraging. En op de N235 Amsterdam-Purmerend bij Ilpendam ook nog 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Foutparkeerders in Alkmaar krijgen geen bekeuring als hun auto geen Nederlands, Belgisch of Duits kenteken heeft. Dit bevestigt het college na vragen van de fractie van OPA. De fractie wil van het college weten waarom de meesten worden ontzien en wat dat aan boetegeld scheelt. OPA stelt meteen voor om wielklemmen te gebruiken als het achteraf innen van boetes in bepaalde landen lastig blijkt. De regiogemeenten roepen bouwers op snel hun project aan te melden om meer kans te maken op elektriciteit. Nieuwe regelgeving legt de verantwoording bij gemeenten om een lijst van bouwprojecten voor de komende 10 jaar op te stellen. Ze hebben tot en met 22 oktober om die lijst in te dienen bij de autoriteit Consument en Markt. Bouwers krijgen tot begin september om hun plannen in te dienen. De precieze datum hangt af van de gemeente. Het opruimen van drugsafval in het riool onder de Bestevaarsstraat in Alkmaar heeft 560.000 euro gekost. Toen in januari een cocaïnewasserij was ontdekt, bleek dat die ernstige kwikverontreiniging had veroorzaakt. De gemeente hoopt de reinigingskosten vergoed te krijgen door het Rijk. Die heeft een speciaal budget voor gemeenten, omdat kosten niet altijd of pas lange tijd kunnen worden verhaald op de daders. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft 3 nieuwe bestuursleden. 2 van hem komen uit Herugewaard. Suzanne Giardina van Kampen en Tjeerd Schumacher nemen namens het Water en Natuur plaats in het algemeen bestuur. Zij volgen onder andere Floris de Boer op, die onlangs zijn zetel afstond omdat hij wethouder werd in Dijk en Waard. Ook VVD'er Doretti van Raai uit Horen treedt toe tot het waterschapsbestuur. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zou wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
3: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomers warm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. ndlfonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Foutparkeerders in Alkmaar krijgen geen bekeuring als hun auto geen Nederlands, Belgisch of Duits kenteken heeft. Dit bevestigt het college na vragen van de fractie van OPA. De fractie wil van het college weten waarom de meesten worden ontzien en wat dat aan boetegeld scheelt. OPA stelt meteen voor om wielklemmen te gebruiken als het achteraf innen van boetes in bepaalde landen lastig blijkt. Een vrachtwagenchauffeur is ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de N242 in Herugewaard. De chauffeur kwam op de kruising met de Zuidtangent tegen een verkeerslichte portaal, mogelijk nadat hij onwel was geworden. Hij raakte bekneld en moest met zwaar materieel door de brandweer worden bevrijd. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Vanwege de hulpverlening en onderzoek werd de N242 voor langere tijd afgesloten. Het gebouw van het Luza College op de hoek van de Wilhelminalaan en de Kennemer Singel in Alkmaar wordt een wooncomplex. De particuliere school verhuist na dit schooljaar omdat het monumentale gebouw niet meer past bij de wensen voor modern onderwijs. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe locatie in Alkmaar. Eigenaar Segesta is van plan om 26 huurwoningen in te richten, waarvan een derde sociaal. De haalbaarheid wordt op dit moment onderzocht. Na afloop van het voetbaltoernooi om de Zuurkool Cup in Oud-Karspel heeft de politie twee minderjarige jongens aangehouden. Buiten de feesttent ontstonden in de nacht van zaterdag op zondag meerdere opstootjes. Een jongen werd na een korte achtervolging aangehouden voor verstoring van de openbare orde. De ander gedroeg zich agressief tegen de politie en beledigde een agent. Beide gingen naar huis met een procesverbaal en een boete. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet 2 Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord supporters vuurwerk af dat ook in het familievak van Cambuur terecht kwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
3: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van en dat sport natuurlijk gewoon niet goed voor ons supporters, voor ons club, voor ons spelers, voor ons staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
2: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Al die oude dingen weer op tafel komen, Hans Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
0: Let it.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Een ongeval op de A9 bij Uitgeers zorgde dinsdagmiddag voor flinke vertraging richting Alkmaar. Tijdens de avondspits botste een auto achter op een ander voertuig. Voor de berging was tot 5 uur 1 rijstrook afgesloten. Omdat er al file stond, liep de wachttijd voor veel automobilisten op tot ongeveer een uur. Ook op de A22 bij Beverwijk liep het verkeer vast en bedroeg de vertraging ruim een half uur. Over eventuele gewonden is niets bekend. Foutparkeerders in Alkmaar krijgen geen bekeuring als hun auto geen Nederlands, Belgisch of Duits kenteken heeft. Dit bevestigt het college na vragen van de fractie van OPA. De fractie wil van het college weten waarom de meesten worden ontzien en wat dat aan boetegeld scheelt. OPA stelt meteen voor om wielklemmen te gebruiken als het achteraf innen van boetes in bepaalde landen lastig blijkt. Justitie eist 12 weken cel, waarvan 2 voorwaardelijk tegen een 25-jarige Alkmaarder voor meerdere verkeersmisdrijven. De man zou regelmatig zonder rijbewijs hebben gereden en botst onder invloed tegen een lantaarnpaal. Ook kwam vorig jaar een 77-jarige fietser uit Heilo ten val, nadat de man als voetganger niet goed zou hebben opgelet. Hij stapte na het ongeval in een auto en maakte zich uit de voeten. Zij overleed later in het ziekenhuis. Het opruimen van drugsafval in het riool onder de Bestevaarsstraat in Alkmaar heeft 560.000 euro gekost. Toen in januari een cocaïnewasserij was ontdekt, bleek dat die ernstige kwikfrontreiniging had veroorzaakt. De gemeente hoopt de reinigingskosten vergoed te krijgen door het Rijk. Die heeft een speciaal budget voor gemeenten omdat kosten niet altijd of pas lange tijd kunnen worden verhaald op de daders. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's

0: Q-music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer-songwriter en country-legende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
2: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
1: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De motorrijder is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto in Herugowaard. Het ongeluk gebeurde kort na 4:30 op de kruising van de Jan Glijnisweg met de Huigendijk. Ambulancepersoneel behandelde de motorrijder ter plaatse. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwonding is niets bekend. De voertuigen liepen wel flinke schade op. De politie onderzoekt hoe de botsing kon gebeuren. Foutparkeerders in Alkmaar krijgen geen bekeuring als hun auto geen Nederlands, Belgisch of Duits kenteken heeft. Dit bevestigt het college na vragen van de fractie van OPA. De fractie wil van het college weten waarom de meeste worden ontzien en wat dat aan boetegeld scheelt. OPA stelt meteen voor om wielklemmen te gebruiken als het achteraf innen van boetes in bepaalde landen lastig blijkt. De regiogemeenten roepen bouwers op snel hun project aan te melden om meer kans te maken op elektriciteit. Nieuwe regelgeving legt de verantwoording bij gemeenten om een lijst van bouwprojecten voor de komende 10 jaar op te stellen. Ze hebben tot en met 22 oktober om die lijst in te dienen bij de autoriteit Consument en Markt. Bouwers krijgen tot begin september om hun plannen in te dienen. De precieze datum hangt af van de gemeente. Een vrachtwagenchauffeur is ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de N242 in Herugowaard. De chauffeur werd mogelijk onwel en raakte eerst een auto en botste daarna tegen een verkeerslichtenportaal. Hij raakte daarbij bekneld en moest met zwaar materieel door de brandweer worden bevrijd. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Vanwege de hulpverlening en onderzoek werd de N242 voor langere tijd afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer, songwriter en country-legende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milena van der Smissen vertolkte Parton in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
2: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij... Ze is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt ze een grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke

0: boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. De motorrijder is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto in Herugowaard. Het ongeluk gebeurde kort na 4:30 op de kruising van de Jan Glijnisweg met de Huigendijk. Ambulancepersoneel behandelde de motorrijder ter plaatse. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwonding is niets bekend. De voertuigen liepen wel flinke schade op. De politie onderzoekt hoe de botsing kon gebeuren. In Alkmaar raakte dinsdagmiddag een vrouw gewond bij een aanrijding tussen een scooter en een auto. Dat gebeurde kort na 4:30 op de Terborglaan. Op de kruising vlakbij sportcomplex De Meent werd de vrouw eraan gereden. De vrouw is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De scooter en de auto raakten flink beschadigd. De auto moest worden afgesleept. De politie onderzoekt hoe de botsing kon gebeuren. Een vrachtwagenchauffeur is ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de N242 in Herugowaard. De chauffeur kwam op de kruising met de Zuidtangent tegen een verkeerslichtenportaal, mogelijk nadat hij onwel was geworden. Hij raakte bekneld en moest met zwaar materieel door de brandweer worden bevrijd. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Vanwege de hulpverlening en onderzoek werd de N242 voor langere tijd afgesloten. Het gebouw van het Lusa College op de hoek van de Wilhelminalaan en de Kennemer Singel in Alkmaar wordt een wooncomplex. De particuliere school verhuist na dit schooljaar omdat het monumentale gebouw niet meer past bij de wensen voor modern onderwijs. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe locatie in Alkmaar. Eigenaar Segesta is van plan om 26 huurwoningen in te richten, waarvan een derde sociaal. De haalbaarheid wordt op dit moment onderzocht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, the Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen halfstok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeval in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt niet dat het nu kan zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Een ongeval op de A9 bij Uitgeers zorgde dinsdagmiddag voor flinke vertraging richting Alkmaar. Tijdens de avondspits botste een auto achter op een ander voertuig. Voor de berging was tot 5 uur 1 rijstrook afgesloten. Omdat er al file stond, liep de wachttijd voor veel automobilisten op tot ongeveer een uur. Ook op de A22 bij Beverwijk liep het verkeer vast en bedroeg de vertraging ruim een half uur. Over eventuele gewonden is niets bekend. Foutparkeerders in Alkmaar krijgen geen bekeuring als hun auto geen Nederlands, Belgisch of Duits kenteken heeft. Dit bevestigt het college na vragen van de fractie van OPA. De fractie wil van het college weten waarom de meesten worden ontzien en wat dat aan boetegeld scheelt. OPA stelt meteen voor om wielklemmen te gebruiken als het achteraf innen van boetes in bepaalde landen lastig blijkt. Justitie eist 12 weken cel, waarvan 2 voorwaardelijk tegen een 25-jarige Alkmaarder voor meerdere verkeersmisdrijven. De man zou regelmatig zonder rijbewijs hebben gereden en botst onder invloed tegen een lantaarnpaal. Ook kwam vorig jaar een 77-jarige fietster uit Heiloo ten val, nadat de man als voetganger niet goed zou hebben opgelet. Hij stapte na het ongeval in een auto en maakte zich uit de voeten. Zij overleed later in het ziekenhuis. Het opruimen van drugsafval in het riool onder de Bestevaarsstraat in Alkmaar heeft €560.000 gekost. Toen in januari een cocaïnewasserij was ontdekt, bleek dat die ernstige kwikverontreiniging had veroorzaakt. De gemeente hoopt de reinigingskosten vergoed te krijgen door het Rijk. Die heeft een speciaal budget voor gemeenten omdat kosten niet altijd of pas lange tijd kunnen worden verhaald op de daders. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een grote

0: Q-music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar.

0: Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4de sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. De motorrijder is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto in Herugowaard. Het ongeluk gebeurde kort na 4:30 op de kruising van de Jan Glijnisweg met de Huigendijk. Ambulancepersoneel behandelde de motorrijder ter plaatse. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwonding is niets bekend. De voertuigen liepen wel flinke schade op. De politie onderzoekt hoe de botsing kon gebeuren. Foutparkeerders in Alkmaar krijgen geen bekeuring als hun auto geen Nederlands, Belgisch of Duits kenteken heeft. Dit bevestigt het college na vragen van de fractie van OPA. De fractie wil van het college weten waarom de meesten worden ontzien en wat dat aan boetegeld scheelt. OPA stelt meteen voor om wielklemmen te gebruiken als het achteraf innen van boetes in bepaalde landen lastig blijkt. De regiogemeenten roepen bouwers op snel hun project aan te melden om meer kans te maken op elektriciteit. Nieuwe regelgeving legt de verantwoording bij gemeenten om een lijst van bouwprojecten voor de komende 10 jaar op te stellen. Ze hebben tot en met 22 oktober om die lijst in te dienen bij de autoriteit Consument en Markt. Bouwers krijgen tot begin september om hun plannen in te dienen. De precieze datum hangt af van de gemeente. Een vrachtwagenchauffeur is ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de N242 in Herugowaard. De chauffeur werd mogelijk onwel en raakte eerst een auto en botste daarna tegen een verkeerslichtenportaal. Hij raakte daarbij bekneld en moest met zwaar materieel door de brandweer worden bevrijd. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Vanwege de hulpverlening en onderzoek werd de N242 voor langere tijd afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: onderkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Countrymuziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Ze was een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø/Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De motorrijder is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto in Herugowaard. Het ongeluk gebeurde kort na 4:30 op de kruising van de Jan Glijnersweg met de Huigendijk. Ambulancepersoneel behandelde de motorrijder ter plaatse. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwonding is niets bekend. De voertuigen liepen wel flinke schade op. De politie onderzoekt hoe de botsing kon gebeuren. In Alkmaar raakte dinsdagmiddag een vrouw gewond bij een aanrijding tussen een scooter en een auto. Dat gebeurde kort na 4:30 op de Terborglaan. Op de kruising vlakbij sportcomplex De Meent werd de vrouw eraan gereden. De vrouw is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De scooter en de auto raakten flink beschadigd. De auto moest worden afgesleept. De politie onderzoekt hoe de botsing kon gebeuren. Een vrachtwagenchauffeur is ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de N242 in Herugowaard. De chauffeur kwam op de kruising met de Zuidtangent tegen een verkeerslichtenportaal, mogelijk nadat hij onwel was geworden. Hij raakte bekneld en moest met zwaar materieel door de brandweer worden bevrijd. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Vanwege de hulpverlening en onderzoek werd de N242 voor langere tijd afgesloten. Het gebouw van het Luza College op de hoek van de Wilhelminalaan en de Kennemer Singel in Alkmaar wordt een wooncomplex. De particuliere school verhuist na dit schooljaar omdat het monumentale gebouw niet meer past bij de wensen voor modern onderwijs. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe locatie in Alkmaar. Eigenaar Segesta is van plan om 26 huurwoningen in te richten, waarvan een derde sociaal. De haalbaarheid wordt op dit moment onderzocht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent
1: 24. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen.